Believe this and live by it. We are to remain awake.

cositas.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen wel buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe en de dader die kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
2: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht, omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen en sommige dingen ook herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
2: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Morgen namiddag wordt hij in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt op dit moment een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Lotte Kopecky kan leven met haar 20e plaats op het WK wielrennen op de weg in Canada gisteren. Kopecky moest de favorieten in de finale al snel laten gaan. De Nederlandse Demi Vollering won voor het eerst. Ze klopte de Poolse Nivia Doma in een sprint met 2. De Italiaanse Longo Borghini werd even later 3e. Je hoort Kopecky.
5: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En dan is dat heel erg jammer, maar deze omloop ligt niet. En ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen. En ik denk dat we een verdiend podium hebben.
2: Straks sluiten de mannen op de weg het WK wielrennen af. En in ons voetbal ligt de eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist, het eerste nationale, zeg maar onze 3e klasse, na strafschoppen. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen meestal bewolkt, dan kunnen er enkele buien vallen, maar het is wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Dat wordt maximaal genieten, want genieten is verplicht. Maar ik wil dit niet. Maar ik wil dit niet.

En het kraakt in onze hersens, maar een burn-out is voor losers. Dus wij jakkeren maar verder, dat hoort bij deze tijd. Maar ik wil dit niet. Maar ik wil.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Een man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe. De dader kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
2: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht, omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen. Straks om 12 uur roept minister-president Diependaele zijn kernkabinet samen. Veel bouwbedrijven dreigen in de problemen te komen met hun transport, doordat ons land een Europese richtlijn rond de omzetting van rijbewijzen pas eind volgend jaar gaat toepassen. Bestuurders met een rijbewijs B mogen dan met een zwaardere elektrische bestelwagen rijden. En die hebben veel bouwfirma's nodig, zegt Twijn de Hond van BouwUnie.
4: Als bouwbedrijf moet je natuurlijk ook je materiaal, je machines en je gereedschap mee naar een werf vervoeren. En daardoor ga je al heel snel over die grens van 3,5 ton gaan, wat tot gevolg heeft dat je tot de regels van een zwaarder voertuig, een lichte vrachtwagen of een vrachtwagen terechtkomt. Bijgevolg zal je dus het rijbewijs moeten aanpassen en moet je een ander rijbewijs hebben.
2: BouwUnie vraagt om de omzetting te versnellen of om een bestaand proefproject uit te breiden. OpenAI zet een aantal van zijn systemen tijdelijk stil na meerdere veiligheidsincidenten. Dat laat het Amerikaanse bedrijf zelf weten. De afgelopen maanden zou AI verschillende databanken gehackt hebben en gegevens verzameld hebben, zonder dat iemand daarvoor de opdracht gaf. OpenAI wil de AI-modellen naar eigen zeggen pas terug opstarten als dat dus veilig kan. In ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales van KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze derde klasse, na strafschoppen. En in de Nations League heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen, met 2-3 in Wembley tegen Engeland. Harry Kane zette Engeland nogthans op 2-1 en miste daarna een strafschop, waarna Spanje er nog op en over ging. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. Wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

zingt van die lelie, dat beeld dat zijn lelie is. Op een of andere manier klinkt dat zo lief en zacht. Ik hoor je zingen en put kracht. Gewoon uit dat simpele beeld. Ik krijg gek genoeg het gevoel.

is niemand die kan flirten, even moeilijk en. Kijk de keer naar mij, ik heb gewandeld.

0: Gisteren was het de eerste editie van 9 to 5 Day. Deze dag was een eerbetoon aan Dolly Parton, die in augustus van dit jaar overleed.
1: Maar wie is dat nu eigenlijk?
0: Wel, wij hebben een quiz voor jou om haar te leren kennen.
1: Goh.
0: Als eerste vraag, hoeveel broers en zussen had ze? 11, 9 of 6?
1: Wacht, nog eens.
0: 11, 9 of 6?
1: Ik denk, omdat ik dat een beetje veel vind, 11.
0: Ja, dat is het juiste antwoord. In welke Amerikaanse staat groeide ze op? In Texas, New Mexico of Tennessee?
1: Ik ga dan toch voor C.
0: Dat is een juist antwoord. Ze groeide op in een arm gezin. Maar hoeveel dollar had ze toen ze stierf? Rond de 200 miljoen, 950 miljoen of 550 miljoen?
1: Ik denk 550.
0: Dat is een derde juiste antwoord.
1: Yes.
0: Hoe lang deed Dolly Parton om haar make-up te doen? 2 uur, 40 minuten of 20 minuten?
1: Oh, ik denk dan toch wel 2 uur.
0: Het is 20 minuten.
1: Wat? Oké, dat kan, ja.
0: En hoeveel blonde pruiken had ze? 243, 365 of 50?
1: Wacht, zeg nog eens die eerste.
0: 243.
1: En die tweede?
0: Of 365.
1: Dan ga ik toch voor B.
0: 365?
1: Ja.
0: Inderdaad.
1: Yes.
0: 1 voor elke dag van het jaar.
1: Amai.
0: Hoe oud was ze wanneer ze stierf? Was ze 76?
1: 80.
0: Ja, 68 of 80. En 80 is een juist antwoord. En hoeveel nummers bracht ze in totaal doorheen haar leven uit? 700,
1: veel.
0: 960, 540.
1: Mag ik nog eens?
0: 700, 960 of 540?
1: Ik denk... ik denk... Wacht, ik nog eens de eerste.
0: 700.
1: Ja, die denk ik.
0: 700?
1: Ja.
0: Ze heeft er 960 uitgebracht.
1: Oh, shit.
0: Van welke tv-show werd ze bekend? American's Got Talent, Porter Wagner Show of de Saturday Night Live?
1: Ik ga gewoon A doen. Dat is het enige wat ik ken eigenlijk.
0: Het was de Porter Wagner Show. En welk product kon je van haar kopen in Amerikaanse winkels? Conditioner, een brownie mix of beide?
1: Ik denk A.
0: Conditioner?
1: Ja.
0: Nee, het was een brownie mix.
1: Maar...
0: En hoeveel heb je dan op 9? Volgens mij heb je 6 op 9.
1: Ja.
0: Yay!
1: Ja.
0: Maar je kan wel nog een pluspunt krijgen,
1: nee,
0: door een liedje van Dolly Parton,
1: nee,
0: te zingen. Okay, dan
1: maar daar staan er wel echt goede kandidaten.
0: Dan laten we dat over aan Joren, Lars en MBO.
2: Weet je wat mij eigenlijk het beste lijkt? Hè? Als we gewoon Dolly Parton zelf haar muziek laten zingen.
1: Oh.
2: Ik denk het wel. Daarom gaan wij nog eens luisteren naar 9 to 5 van Dolly Parton.

0: was Dood aan en Home. Ja, even op het laatste moment gezien dat het liedje afliep. Ja, kan ik niet aan doen. Maar zeg, Lars, ik vroeg mij af, weet jij al wat jij wilt doen als jij 60 jaar wordt?
1: Nee, Joren, dat is wel echt nog lang, hé. Weet jij het misschien wel al?
0: Nee, ik ook eigenlijk niet, maar Koen Wouters die weet dat wel. Hij wil namelijk voor zijn 60ste verjaardag samen met Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion optreden.
1: Amai, dat lijkt mij wel een grote droom. Zou dat lukken?
0: En ja, ze hebben namelijk afgelopen woensdag aangekondigd dat ze daar op 4 augustus volgend jaar zullen spelen.
1: Ah ja, ik heb dat ook ergens gelezen. Amai, daar gaan ze wel voor heel veel mensen spelen.
0: Voor een goede 50.000 man om precies te zijn. Ja, als het uitverkocht zal zijn natuurlijk.
1: Welke nummers denk jij dat ze zullen spelen, Joren?
0: Goh, ze hebben natuurlijk een hele waslijst aan hele goede nummers. En ik denk echt dat ze in die show al een grote hit zullen spelen. En dat ook iedereen heel luidkeels zal meezingen, dat denk ik ook echt wel.
1: Maar ze zijn niet de enige artiest die al heeft opgetreden in het Koning Boudewijn Stadion, toch? Volgens mij heeft bijvoorbeeld Coldplay daar ook al opgetreden.
0: Ja, inderdaad, klopt. Ook de Rolling Stones en U2 hebben daar al gespeeld. Maar Clouseau is wel de eerste Belgische artiest die hier zal optreden. Wat dat natuurlijk ook extra speciaal maakt.
1: Vanaf woensdag 30 september om 10 uur kun je trouwens tickets kopen.
0: Ik zag trouwens dat Koen en Chris afgelopen week te gast waren in de afspraak op VRT. En daar vertelden ze dat als de VRT hen zou vragen of ze zouden willen meedoen aan het Songfestival, dat ze dan toch vriendelijk nee zouden zeggen.
1: Nochtans is het deze week bekendgemaakt dat België ook dit jaar weer meedoet aan het Songfestival. Ondanks de controverse over de deelname van Israël.
0: En welke artiest wij deze editie zullen sturen, weten we nog niet. Maar ik ben wel alvast heel benieuwd. Clouseau zal het niet zijn, maar zeker wel een andere goede artiest. Welk nummer van Clouseau zouden we nu spelen, Lars?
1: Ik heb geen idee, want mijn kennis over muziek is onbestaand.
0: Tja, gelukkig heb ik wel nog wat kennis over muziek. En weet ik dat er nu een mooi nummer van Clouseau in de playlist staat. Waarmee we ook allemaal heel goed kunnen meedansen. Want ja, in het nummer gaat het natuurlijk over dansen. Hè. We gaan luisteren naar Clouseau met een dans. Ze gaan het zeker spelen, denk ik, in de show. Wat denk jij, Lars?
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ken je de tekst?
1: Nee.
0: Dat was een beetje een domme vraag ook wel. Maar je gaat hem nu leren kennen bij deze van Clouseau. Bij een dans.

0: heel wat gebeurd. Van Guinness World Records tot speeches op het VN-top. Onze kandidaten zullen vragen beantwoorden over het grappige, serieuze en compleet absurde van de week. Zij vechten voor de ultieme prijs van de nieuwskoning of nieuwskoningin. Samen met Lars, dit is hier de Nieuwsquiz. En we zijn hier met twee kandidaten.
1: Hallo.
0: Mees en Lars.
2: Hallo.
3: Hallo, hallo. Oké, misschien moeten we beginnen met de eerste vraag. En die is, een aanval vond plaats in Luik. Namelijk gemaskerde mannen die binnenvielen op een school. Boucher van de MR noemt ze de nieuwe fascisten. De actie komt vanwege links tussen de professor en de wapenindustrie. Wat gebeurde er toen ze binnenkwamen? A. De professor werd in elkaar geslaan. B. Ze kwamen hem een cadeautje geven. C. Ze kwamen een taart in zijn gezicht gooien. Of D. Ze kwamen een PowerPoint-presentatie geven over de wapenindustrie.
1: Ja. Lars, weet jij het?
0: Jullie spelen tegen elkaar, hè?
4: Ik denk A. Omdat een taart gaan ze niet echt doen als het iets met wapens is.
1: Wel, dan kies ik voor de taart.
3: Oké. Mees kiest voor de taart. En Lars kiest voor... in elkaar slaan. Oké, ik denk dat Mees het eerste punt heeft verdiend.
1: Yay!
4: Waarom gaan ze binnen bij een professor die iets te maken heeft met wapens en ze slaan dan mijn taart?
3: Ja, kijk, rare kronkels in de hoofden.
0: Ja, en dan gaan we nu naar de tweede vraag. Er is veel te doen rond fatbikes en zo. Hebben jullie al een keertje een fatbike zien voorbij razen?
1: Ja, ik vind het echt lelijk.
4: Ja, en die zijn heel ambetant.
0: Ja, maar nu, je hebt ook steppen en bromfietsen. Maar wanneer wordt een step als een bromfiets gezien? Moeilijke vraag, hoor. A. Als er bromfiets opgeschreven staat. B. Als het een zadel heeft. C. Als het sneller dan een fiets kan gaan. Of D. Als het stinkt naar brommer.
1: Ik denk dat als het een zadel heeft...
4: Ik denk B.
0: Beide gaan voor B. Maar hebben ze het beide juist? En ze hebben het beide juist. En ze krijgen dus beide een punt. Mees op 2, Lars op 1.
3: Ja, en dan hebben we een vraag. We gaan een audiofragment afspelen. Daarin zitten 4 citaten van Trump. En jullie moeten raden welke dat echt zijn en welke door AI zijn ingesproken. Maar pas op, want meerdere juiste antwoorden zijn mogelijk.
5: Kim Jong-un. I think kill people that are bringing drugs into our country. They're going to be like dead.
6: Very affectionate. Daddy, you're my daddy.
7: You're a terrible person and a terrible reporter.
3: Oké, ik zal de citaten nog eens herhalen voor de duidelijkheid. Dus A is I get along great with Kim Jong-un. B is kill people who bring drugs into our country. They're going to be like dead. C, very affection. Hear my dad, my daddy. D, you are a terrible person and a terrible reporter.
0: Er zit een AI-antwoord tussen, dus goed nadenken.
1: Oké, ik denk dat kill people who bring drugs into this country, AI is de enige.
3: De enige AI, oké. Lars, wat denk jij?
4: Ik denk dat C AI is, omdat als dat iemand dat zou zeggen tegen Trump, denk ik dat ze vrij snel ontslaan worden.
3: Oké, dat klopt al. Oké, wat als ik jullie vertel dat al deze citaten echt zijn?
0: Ja, en dat brengt de tussenstand op 3 voor Mees en 2 op voor Lars. Het is nog niet echt spannend, maar dat zal het zeker wel worden bij vraag 4. Welke speciale dagen vinden vandaag plaats? Het zijn er meerdere antwoorden zijn vandaag mogelijk. Werelddovendag, Burendag, Internationale Dag van de Anticonceptie, Internationale Dag van de Televisie.
1: Oké, ik denk Werelddovendag en de Internationale Dag van de Anticonceptie.
0: 1 antwoord kiezen.
1: Ah, 1.
0: Ja, 1 antwoord. Of je mag er meerdere kiezen, maar als er ook maar 1 voor het antwoord tussen zit.
1: Oké, nee, ik kies ook nog altijd Internationale Dag van de Anticonceptie.
0: Oké, ze gaat voor de risicovolle optie. En Lars?
4: Ik denk de internationale dovendag.
0: de Wereldoverdag en de Internationale Dag van de Anticonceptie. Welke zijn juist? Dat zijn ze allebei. Jullie hebben beide weer een punt.
3: En het is vandaag ook nog Burendag. Ja. Kijk, laten we overgaan naar de laatste en de vijfde vraag.
0: Voor 2 punten.
3: Ja, voor 2 punten. Dit is de benaderingsvraag. Cat Bowie is uitgeroepen door Guinness als werelds oudste Fortnite-streamer. Hoe oud is zij? Hoe dichter dat jullie erbij zijn? Ja, het is een beetje logisch. Krijgen jullie meer punten?
1: Oké, ik denk 89.
3: Oké, 89. Lars, wat denk jij?
4: 94.
3: 89 en 94. Oké, allebei optimistische gokken. Ik denk niet dat ze veel mensen zou doden. Jullie zitten er allebei een beetje, een beetje te optimistisch naar de mensen van oude leeftijd. Dus de oudste Fortnite-streamer is 78 jaar.
1: Ah, oké. Okay.
0: En dat betekent dus dat Lars het juist... het dichtst is of... Wacht, Lars, je had toch 89?
4: Nee, omdat ik 94.
0: Mees heeft het juist, ondanks mijn fouten, wat haar brengt tot 6 punten en Lars met 3 punten. Dus dames en heren, wij hebben dan een winnaar. En Mees, hoe voelt het om deze week's nieuwskoningin te zijn?
1: Ik ben heel blij en ik ga er volgende week nog voor.
0: Oké, okay, perfect. En dan gaan wij nu naar ons volgend liedje. En dat is Yes Sir I Can Boogie.

0: Lieve help. Yes, sir, I can boogie van Roomback. Oh, sorry, Emiel, maar het was even heftig. Ik vond het een heftig liedje, ja.
1: Ja, en we zijn er nog steeds bij in deze uitzending. Wij zijn de Gentgroep en we gaan de volgende 20 minuten gewoon nog goede muziek draaien voor jullie. Dus hier is Katy Perry met Dark Horse.

0: not going bad.
1: AI wordt steeds slimmer en dat zorgt voor zorgen. Sommige experts denken dat AI in de toekomst gevaarlijk kan worden en misschien zelfs de mensen kan uitroeien.
2: Er is ook al een geval geweest waarbij AI toegang kreeg tot een Australisch overheidssysteem zonder toestemming. Daarom vinden veel experts dat AI beter gecontroleerd moet worden en dat er duidelijke regels nodig zijn. Dit zijn een paar verschillende scenario's in hoe dat AI de mensheid kan uitroeien.
1: AI zou robots kunnen aansturen.
2: AI zou kunnen proberen computersystemen over te nemen.
1: Ze zouden mensen kunnen helpen bij gevaarlijke biologisch onderzoek.
2: En in een extreem scenario zou AI proberen toegang te krijgen tot gevaarlijke wapens.
1: Malou, ik heb een paar vraagjes voor jou over AI. Wat vind jij van het gebruik van AI tijdens huiswerk of studeren?
2: Ik vind dat je AI wel kan gebruiken voor het studeren. Als je wel de informatie van jouw boek, dus niet informatie vragen aan AI, maar gewoon informatie van jouw boek en zo aan AI geeft, dan kan je dat wel gebruiken om te studeren. Maar voor huiswerk vind ik dat AI niet goed is.
1: Ik vind het wel goed als AI jou kan helpen dingen uit te leggen of zo, maar niet goed als hij gewoon jou het antwoord geeft, want dan doe je eigenlijk niks. Zou jij AI gebruiken om huiswerk te maken?
2: Nee, ik zou geen AI gebruiken om huiswerk te maken. Zou jij AI gebruiken om huiswerk te maken?
1: Ja, eigenlijk wel. En om te studeren ook.
2: Ja, ik zou dat ook gebruiken om te studeren.
1: Oké, dat was het. Nu gaan we luisteren naar Lady Gaga.
3: En Just Dance, inderdaad. Want we gaan nog eens lekker dansen samen met Lady Gaga en Just Dance. Come on, let's dance. Come on.

0: Lady Gaga en Just Dance. En wij gaan hier de spanning wat opbouwen, want het is tijd voor die grote aankondiging waarover we het in het begin hadden. Niet waar, Lars?
1: Ja, zeker wel.
0: Zeker wel.
1: Spannend.
0: Ja, ja, en als je net hebt gedanst, denk je, ik heb alle stress even losgelaten, maar de spanning komt terug, hè. Vind ik toch wel. Want wij gaan iets heel leuks aankondigen. Ik weet niet hoe ik het moet verwoorden, maar laten we het gewoon rechtstreeks gewoon zeggen. Lijkt mij een goed plan, ja. Dit jaar gaan wij met de Bunkers opnieuw een 24-uur-marathon doen. Althans, dat is toch de bedoeling? Want als wij geen genoeg muziek hebben voor 24 uur, zal die 24 uur minder lang zijn dan 24 uur. Ja,
1: ja, klopt. Je kan op bunkers.be/vlam verzoekjes aanvragen. En wij gaan die dan spelen op de radio. Maar als we niet genoeg verzoekjes hebben, dan stoppen we gewoon de 24 uur uitzending. En dan is de marathon voor dat jaar gedaan. We moeten dus massaal verzoekjes verzamelen, zodat we toch de volle 24 uur muziek kunnen draaien.
0: Dat lijkt mij een goed plan, ja.
1: Ja, kijk, voilà.
0: Best.
1: Maar om daar meer informatie over te krijgen, kan je gewoon volgend uurtje naar de Teens luisteren. Die gaan jullie nog veel meer bijbrengen over waarom dat we het doen en wat dat de warmste week zich dit jaar voor inzet.
0: Klopt. Ja, inderdaad. We gaan nog wat meer verder met de muziek voor wij hier afsluiten. En dat doen wij met Mark Ronson en zijn Uptown Funk. Amai, lekker vlot. Ook Bruno Mars werkte hier aan mee.

0: Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. En helaas is dat weer het einde van de uitzending. Maar gelukkig, de Bunkersteens zijn er nog zo meteen. Zij gaan meer informatie geven over de warmste week en nog veel meer. Blijf dus zeker luisteren. En dan gaan wij helaas jullie volgende week weer terugzien. We luisteren nog naar naar Mika.
1: Het fenomeen, Emiel, het fenomeen.
0: Ja, maar ik heb hier een keertje zitten rondkijken en Lars zit hier iets maar te
1: ik vind,
0: plannen.
1: Ik vind het wel een goed idee als we het toch doen, Emiel. Ik vind het wel een zeer goed
2: idee. Laten we gewoon allemaal samen bij roepen.
1: Ja.
0: 3, 2, 1. Oh. Ik had het door. Ik had het door.
2: Spijtig. We konden het maar proberen, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee. Allee, dan zien we jullie volgende keer. En nog een prettige weekend. Tot volgende keer. Bye-bye.
1: Dag.
0: Nu wel.
1: Ja.

0: same day I want the dress for wedding, same day where I want married, what happened? He's go married another girl. When he's married another girl, I am very, very sad. I can't walk, like cut at my legs. How he's married different lady, I no believe. After 1 month, I am sent up in balcony. Some bomb come for my eyes. My eyes gone. My eyes gone in pound. Now I have only one eyes. I am sad until now. I no married any man after.
1: Het is 12 uur.
2: We do not care, bruh.
3: Oh my god.
1: Is het omdat ik jong ben dat je denkt dat ik geen radio kan maken?
3: Yeah, boy.
4: Grown-ups prefer it, but kids go crazy for it.
2: No.
1: Welkom bij alweer een nieuwe uitzending van Bonkers Teens. We gaan het hebben over paddenstoelen, talen en een nieuwe, maar tegelijkertijd ook oude diersoort. Natuurlijk hebben we ook een leuke playlist voor jullie klaarstaan. Veel luisterplezier!

0: Vorig jaar maakten we samen met alle andere bunkers 24 uur live radio. We begonnen onze lange radioshow om 6 uur 's avonds en dat al direct met jullie aangevraagde platen. Het was een superleuke belevenis, vol met toffe quizzen, telefoontjes met jullie luisteraars tot in de late uurtjes en veel meer. Vorig jaar zamelden we veel geld in. Dat rechtstreeks naar de warmste week ging. En dat klonk zo.
1: Onzichtbaar Cyclus. 24 uur lang maakten wij Bunkers live verzoekradio voor de warmste week. Dat zijn 24 kinderen, 24 uur, meer dan 400 verzoekjes en 2449 euro en 17 cent voor de warmste week.
0: Ja, je hoorde het goed. 2449,17 euro bracht de vorige editie op. Casper, wat is het thema van de warmste week dit jaar?
2: Dit jaar vlamt de warmste week voor een warme thuis voor iedereen. Dat wil zeggen dat de warmste week zich dit jaar volop in gaat zetten voor kinderen die geen vaste thuis hebben, vluchtelingen die hier beland zijn en niet weten waar ze naartoe kunnen, of kinderen en jongeren die in een slechte thuissituatie zitten. En een paar cijfers tonen meteen hoe belangrijk dit thema wel niet is. Eind vorig jaar stonden er maar liefst 1300 kinderen en jongeren op de wachtlijst voor pleegzorg. 1 op 3 vrouwen in België wordt in haar leven slachtoffer van partnergeweld. En meer dan 6000 kinderen en jongeren in België hebben geen dak boven hun hoofd. En dan ook nog 1 op 6 ouderen wordt slachtoffer van oudermishandeling, maar meldingen die zijn er nauwelijks. Wij willen dus mee bijdragen aan dit mooie initiatief. Daarom doen wij een marathon voor de warmste week. Maar geen loopmarathon of zo. Nee, Stan, leg jij eens uit hoe het precies in zijn werk gaat.
0: Wel, net zoals vorig jaar maken we weer marathonradio met jullie platen. Maar het gaat dit jaar wel wat anders in zijn werk. In plaats van 24 uur radio maken, gaan we gewoon zo lang radio maken als dat er aangevraagde muziek is. Het kan dus ook dat er in plaats van 24 uur radiomarathon op Bunkers is, 5 minuten live marathonradio is.
2: Zorg dus dat er veel muziek is. En die kan je vanaf nu aanvragen via bunkers.be/vlam.
3: Dit is Bunkers.

Nous sommes allés à la France avec Mylène Farmer et Désenchanté. Maar nu gaan we even een reisje maken naar Zweden met Petra Marklund en Henderna Mothimlen. MUZIEK

0: Ja, ook deze week heb ik weer een dilemma mee. Een dilemma van de week. Vorige week had ik dat ook mee. Maar het is dus deze week natuurlijk een andere. Nooit meer naar de radioactiviteit komen op zaterdag. Of nooit meer naar muziek luisteren.
1: Oeh. Oei, dat is wel moeilijk, hè. Ja, ik weet het echt niet. Het is echt moeilijk.
0: Moeilijk, ja?
1: Ja.
0: Je moet een antwoord geven. Zo hoort het bij een dilemma.
1: Ja, zeg. Maar goed, wat denk je?
2: Ik vind het ook een heel moeilijke, maar ik denk dan toch wel geen muziek meer luisteren.
1: Ja, ik denk dat ook.
0: Oké, en jij, Casper?
3: Ja, maar als je naar hier komt, luister je automatisch ook naar muziek, hè?
2: Ja, dat is wel slim.
1: Ja, dat is wel, ja.
3: Maar sowieso, je kunt natuurlijk ook nog radioactiviteiten doen buiten de zaterdag.
0: Ja, dat is ook waar. Maar ja, misschien moet ik in het vervolg iets beter nadenken over mijn dilemma's. Maar ja, kijk, Casper heeft de code gekraakt van het dilemma. Dus goed gedaan, Casper. Wat is het volgende nummer eigenlijk? Weet iemand van jullie het? We gaan even kijken. Het volgende nummer is Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me.

0: Taishou, dat betekent hallo in het Waskies. Het is vandaag namelijk Europese Dag van de Talen. Wij gingen de straat op en vroegen aan mensen in hoeveel talen zij hallo kunnen zeggen. Dat waren er heel wat.
1: Gewoon Nederlands, hallo. Engels, hallo. Portugees, hola. En dan in het Fries, ancien.
2: In het Nederlands, hallo. In het Frans, bonjour. In het Engels, hello. In het Duits, guten Tag. In het Spaans, buenos dias. En in het Italiaans, buonasera.
3: Nederlands, hallo. Frans, bonjour. Italiaans, buongiorno. Spaans, buenos dias. Bulgaars, zdravete. Macedonisch, zdravete. Dat staat als Bulgaars, maar trager. Russisch, denk ik ook zdravete, daar ben ik niet zeker van. Duits, hallo, guten Tag. Hallo, in Engels, of course. Ah ja, we hebben ook nog natuurlijk de Oostenrijkse en Zwitserse varianten van het Duits. Servus, servus is, zeggen de Oostenrijkers en de, in Bayern zegt man dat ook. En Zwitsers zeggen, grüße miteinander.
4: Dat waren maar liefst 13 talen. Maar eigenlijk waren dat er maar 13 van de 200. In Europa worden er 24 officiële talen gesproken, maar er zijn ook heel wat inheemse talen, ongeveer 200. Over heel Europa zijn er natuurlijk ook veel evenementen, ook in ons land. Zo kon je dinsdag 22 september, naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen, een literaire avond in Sint-Niklaas bijwonen.
0: Vandaag vindt er in Leiden, Nederland, een festival van talen en culturen plaats. Daar kan je onder andere naar de Talenmarkt gaan, waar je kunt kennismaken met tientallen talen en culturen. Jammer genoeg is het festival inmiddels al uitverkocht.
4: Misschien hoorde je het al, maar deze uitzending zijn de liedjes in allemaal verschillende talen. Nu, in het Madrinka, Jeke Jeke van Mori Kante.

luister je online via bonkers.be. Bonkers!

0: Paleontologen hebben een bijzondere ontdekking gedaan. Maar voor ik de naam zeg, wat denk jij, Casper, dat de naam is? A. Dinodontosaurus Isiamvamanda. B. Tanzaniasaurus rex. Of C. Afradon giganteuze.
1: Iets in mij zegt dat het de eerste is.
0: Jij denkt, ah ja, dat klopt.
1: Ja,
0: de naam is inderdaad Dinodontosaurus Isiamvamanda, wat letterlijk de verschrikkelijke tandhagen dus betekent. Vind je dat een goede naam, Casper?
1: Oh ja, het is niet zo'n mooie naam. Het is nogal angstaanjagend.
0: En wat zou jij de naam? Wat voor naam zou jij het dan geven?
1: Oh, ik heb het beestje nog niet gezien, dus ik weet het niet zo goed.
0: Ah, wel, ik ga je nu vertellen hoe dat het beestje eruit ziet.
1: Ja.
0: Ja, het is eigenlijk een heel grote hagedis met de tanden van een walrus. En deze nieuwe diersoort die leefde zo'n 2400 miljoen jaar geleden in het huidige Tanzania. Weet je nu dat het, wat voor naam het zou geven?
1: Oh, de Tanzaniaanse salamander. Ik weet het niet.
0: Goeie naam, goeie naam. Ja, je bent daar wel goed in, hè. En zo,
1: dat was een beetje improvisatie, hè.
0: De botten waren wel al opgegraven in 1963, maar ze zijn dus pas recent onderzocht. Deze hagedisachtige woog zo'n 200 kilo en was 2 meter groot. Ik vertelde al dat het dier grote slagtanden had, maar toch is het wel een planteneter. Hoewel hij leefde in de begintijd van de dinosaurussen, was het er zelf geen. De soort vertoonde opvallend genoeg meer gelijkenissen met zoogdieren.

0: Dat was Nena met 99 luftballons. En de herfst die is ondertussen al 5 dagen officieel gestart. Dat wil zeggen dat de paddenstoelen ongetwijfeld binnenkort weer uit de grond komen piepen. Ja, er was even een kleine miscommunicatie bij de techniek. Maar het is dus ondertussen al 5 dagen officieel herfst. En daarom is het vandaag de dag van de paddenstoel. En er bestaan heel veel soorten paddenstoelen. Van grote rode, waar misschien de kabouters wel in wonen, tot kleine giftige zwarte paddenstoelen die zo duister lijken als ze zijn. Maar eerst en vooral vraag eens aan mijn medeboemkers hoeveel soorten paddenstoelen ze kennen.
1: Zwam.
0: Zwam. Oké, okay, dat is al één.
2: Zo eekhoorntjes, brood of zo.
0: Ja, ja, dat groeit op de bomen, hè. Ja.
1: Ja.
0: Goed bezig, kom aan.
1: Volgens mij wel nog paddenstoelen, maar welke?
2: Zo'n bos. Paddenstoel of zo.
1: Is dat is een zwam, een... denk ik.
2: Is dat gewoon een zwam?
1: Of nee?
0: Stan kent vooral veel van de zwammen, heb ik het gevoel.
1: Nee, maar het kan ook dat ik fout ben. Hè. Ik heb niet zo'n een heel grote paddenstoelenkennis eigenlijk.
0: Ja, maar er zijn ook nog verschillende soorten zwammen. Denk maar aan boomsoorten. Als je die combineert met zwam, bekom je ook nog een paddenstoel.
1: Elfenbankjeszwam.
0: Nee, nee. Een boomsoort. Ken je een boomsoort met de naam elfenbankjes?
1: Eikenzwam.
0: Beukenzwam.
1: Ah,
0: is
1: bijna,
0: het ook.
1: Bijna.
0: En misschien ook nog iets anders, ik weet het niet. Nog iemand die net een idee heeft of niet?
2: Nee, geen
1: een
2: idee.
1: Eetbare zwam.
2: Wauw.
1: Maar eigenlijk, je kan gewoon altijd zwam gebruiken als laatste woord en er altijd gewoon een woord voor zetten.
0: Stan heeft zich helemaal verdiept in de zwammen.
1: Eekhoornzwam. Paardenzwam, bloemenzwam, bomenzwam. Volgens mij hebben we veel zwammen.
0: Ik weet toch niet dat er een bloemenzwam of een paardenzwam bestaat. Maar nog één vraagje. Als je toch zoveel kent van zwammen, wonen kabouters nu echt in zwammen of niet?
1: Ho, het hangt af van zwam tot zwam. Je hebt zwammen die vocht binnenlaten en zwammen die geen vocht binnenlaten. En kabouters leven dus vooral in die zwammen die geen vocht binnenlaten.
0: Amai, amai, onze deskundige Stan de Kok. Bedankt voor de uitleg, wetenschapper bij een of andere instituut, sorry. Maar wil jij dus een lekkere paddenstoel eten? Je kunt er natuurlijk altijd verschillende soorten vinden in de supermarkten. Maar altijd opletten dat je er geen wilde plukt uit de natuur. Tenzij je een echte kenner bent natuurlijk. En als je nog geen kenner bent, vraag dan gewoon eens raad aan onze specialist hier, Stan. En vooral veel paddenstoelenplezier deze herfst.

0: Morgen, hopelijk hebben jullie ervan genoten. En een nieuwe manieren geleerd om hallo te zeggen. We zijn volgende week weer al terug met een nieuwe toffe uitzending. Je kan de uitzending morgen herbeluisteren op urgent.fm. Bye bye.
1: Pardon?
0: Dag.

0: nachtje, bruh.
1: Omdat ik jong ben dat je denkt dat ik je radio kan maken.
2: Yeah, boy!
3: Grown-ups prefer it, but kids go crazy for it.
0: Oh, no.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Een man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe. De dader kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
2: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht, omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen. Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Veel bouwbedrijven dreigen in de problemen te komen met hun transport, doordat ons land een Europese richtlijn rond de omzetting van rijbewijzen pas eind volgend jaar gaat toepassen. Bestuurders met een rijbewijs B mogen dan met een zwaardere elektrische bestelwagen rijden. En die hebben veel bouwfirma's nodig, zegt Twin de Hond van BouwUnie.
4: Als bouwbedrijf moet je natuurlijk ook je materiaal, je machines en je gereedschap mee naar een werf vervoeren. En daardoor ga je al heel snel over die grens van 3,5 ton gaan. Wat tot gevolg heeft dat je tot de regels van een zwaarder voertuig, een lichte vrachtwagen of een vrachtwagen terechtkomt. Bijgevolg zal je dus het rijbewijs moeten aanpassen en moet je een ander rijbewijs hebben.
2: BouwUnie vraagt om de omzetting te versnellen of om een bestaand proefproject uit te breiden. OpenAI zet een aantal van zijn systemen tijdelijk stil na meerdere veiligheidsincidenten. Dat laat het Amerikaanse bedrijf zelf weten. De afgelopen maanden zou AI verschillende databanken gehackt hebben en gegevens verzameld hebben, zonder dat iemand daarvoor de opdracht gaf. OpenAI wil de AI-modellen naar eigen zeggen pas terug opstarten als dat dus veilig kan. In ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales van KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze derde klasse, na strafschoppen. En in de Nations League heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen, met 2-3 in Wembley tegen Engeland. Harry Kane zette Engeland nogthans op 2-1 en miste daarna een strafschop, waarna Spanje er nog op en over ging. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. Wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Twee nazen. Twee nazen.
3: Een goede middag en welkom bij een nieuwe Tweede Naast Mijn radioshow op de radiogolven bij Urgent FM, live aan de platendraaiers. Duik tot 4 uur mee in het eerste radioshow van ons 7e seizoen hier op Urgent FM. Vanaf nu weer elke zondagnamiddag tot 2 uur, van 2 tot 4, met een verse lading vinyl. We steken alvast van wal met deze zalige discomix van Danny Boy.

Sweden Arsenal.

Yes, onze tweenazem radioshow zit er bijna op. En daarmee zijn we weer vertrokken voor het zevende radioseizoen hier op Urgent FM. Vanaf nu weer elke zondag van 2 tot 4 op uw favoriete radiogolven. Geniet van het setje van DJ Soultracks straks in zijn nieuwe programma Groove is in the Wax. Nog een zalige zondag en volgende week. Hier zijn onze laatste muziekjes voor vandaag. Tot de volgende.

Goedemiddag iedereen en welkom op de allereerste aflevering van Groove is in the Wax. En de naam zegt het zelf, enkel vinylplaatjes en we gaan dansen. We gaan rustig beginnen, het eerste half uurtje en daarna geven we een lap op. Geniet ervan!

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Een man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe. De dader kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
2: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen. Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Veel bouwbedrijven dreigen in de problemen te komen met hun transport, doordat ons land een Europese richtlijn rond de omzetting van rijbewijzen pas eind volgend jaar gaat toepassen. Bestuurders met een rijbewijs B mogen dan met een zwaardere elektrische bestelwagen rijden. En die hebben veel bouwfirma's nodig, zegt Tweede Hond van BouwUnie.
4: Als bouwbedrijf moet je natuurlijk ook je materiaal, je machines en je gereedschap mee naar een werf vervoeren. En daardoor ga je al heel snel over die grens van 3,5 ton gaan, wat tot gevolg heeft dat je tot de regels van een zwaarder voertuig, een lichte vrachtwagen of een vrachtwagen terechtkomt. Bijgevolg zal je dus het rijbewijs moeten aanpassen en moet je een ander rijbewijs hebben.
2: BouwUnie vraagt om de omzetting te versnellen of om een bestaand proefproject uit te breiden. OpenAI zet een aantal van zijn systemen tijdelijk stil na meerdere veiligheidsincidenten. Dat laat het Amerikaanse bedrijf zelf weten. De afgelopen maanden zou AI verschillende databanken gehackt hebben en gegevens verzameld hebben, zonder dat iemand daarvoor de opdracht gaf. OpenAI wil de AI-modellen naar eigen zeggen pas terug opstarten als dat dus veilig kan. In ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales van KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze derde klasse, na strafschoppen. En in de

bij deze. Hartelijk welkom bij het nieuwe seizoen van Wowsville. Je hoort meteen al een stukje reggae van Quincy Johnson. Onze kameraad DJ Batarang zal er dit seizoen maar af en toe bij zijn. Of misschien ook niet. In elk geval, deze week is hij afwezig. Misschien volgende week is hij er dan weer wel bij. En we gaan door met een lekkere schijf van Ranking Joe met River Jordan.

Dat was een track uit de double LP Roots Rocking Zimbabwe, The Modern Sound of Harare's Townships, 1975 tot 1980, uitgebracht op Analog Africa, een van de laatste releases op dat label. En je hoorde Angelina van Echoes Limited. We hebben ook een stukje leuke cumbia meegebracht, een reissue op een Madrileens label, dat is het label Fantastico. En daar gaan we eens luisteren naar een van die recente releases. Los Darlings de Huanco. En we gaan luisteren naar Lobos al Escape.

En dat was nog zo'n release op Discos Fantastico, het Madrileense label dat een aantal reissues leverde van Peruviaanse cumbia bands. En je hoorde Grupo Celeste met Viento. Dat is het enige nummer dat niet op de originele release van die plaat te vinden is. En als je de laatste weken niet onder een stoeptegel hebt doorgebracht, zal je het ongetwijfeld wel weten. The Backroots, Barbie, the Queen of Country, die is niet meer. En door overmacht werd ook haar bargain store meteen voorgoed gesloten. Het ga je goed waar dan ook, Miss Kitty.

Betty LeVette was dat, met haar magistrale interpretatie van Dolly Parton's Little Sparrow. Een track die je ook kan vinden op haar must-have plaat I've Got My Own Hell to Raise. En eeuwig respect ook voor deze grootheid, Lucinda Williams, met een track uit haar plaat Good Souls, Better Angels, die ze releaste een paar maanden voor haar beroerte, die haar uiteindelijk gedeeltelijk verlamd achterliet, maar haar gelukkig niet klein kreeg. You Can't Rule Me is meteen een sneer naar de USA van vandaag.

Jayhawks, die onlangs nog concerteerde in de Casino in Sint-Niklaas. En daarvoor Lucinda Williams. Onlangs kon je de Canadese Winelips aan het werk zien in de N9 in Eeklo. En hoewel bij momenten heel schatplichtig aan de OC's, werd het een heel energiek en snedig concert van een band die alle lof verdient. We gaan eens luisteren naar een nummer uit hun nieuwste plaat. En het nummer is Strip Club DJ The Winelips.

Nancy en de Fancy Jams waren dat Australische postpunkers die je onlangs nog kon zien in de pits, al hoorden ze daar niet meteen thuis. Gisteren nog te zien in het bos het Antwerpse Dead Bob, zijnde de oorspronkelijke drummer van No Means No en zijn huidige band. Een goede reden om No Means No nog eens van onder het stof te halen. En het gelijknamige nummer Dead Bob is van onder het stof te halen, zoals ik al eerder zei. En bij deze is de kop afgebeten. Wowsville is er volgende week terug. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Dit is No Means No.

wild. New York, just like I pictured.

Mal, Debussy, or Dugard were only receiving vessels.

We got the bump, we got the bump. Come tonight, please.

I'm gonna be back.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Icarus.

speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp.

love from boiled tomatoes. Lord and a gentleman.

tango, the tango, the tango. Such a baby, you know the

mystery to

last line of words.

is everywhere. Stupidity is your mother.

0: Shut up already.
1: Damn.
2: Drunken nights.